and amaine mwana iva baba mfunge aye ukai wash featuring Tendai Chazika akamba kanonzi kwa ndione.